0: ESC Gewinnerlieder 1959. Teddy Scholten in Bethje.
1: Ik wou dat je hart een kast was met een deurtje. En dat ik kon kijken in het interieurtje.

0: Radio ESC Gewinnerlieder 1969 Lenny Kuhr, der Troubadour.
1: Hij zat zo boordevol muziek, hij zong voor

0: Radio. ESC Gewinnerlieder. 1957. Cory Brocken. Nett als Ton.
1: Zit niet zo suf met die eeuwige krant. Gaat niet van slaap of verveling. Ben toch je vrouw en ik eet.

0: ESC Gewinnerlieder 1959. Teddy Scholten in Bethje.
1: Ik wou dat je hart een kast was met een deurtje en dat ik kon kijken in het interieurtje.

0: ESC Gewinnerlieder 1959. Teddy Scholten in Bethje.
1: Ik wou dat je hart een kast was met een deurtje en dat ik kon kijken in het interieurtje. Dan moest je oprecht